Dil Pukare, Aare Aare. Ik ben ook Jewel Thief, ja, filmat len hi don Gita to mij kelly back to back, ik 105.4 megahertz wel en mokhalis swatir, tumka aikung dita.